telefoon over de vier is ze zo gescheit. Ik denk nu aan de zwoon, maar daarvoor denkt ze weit. Wat vullen van die Sachen, die ze zo zijn einfach wahr.